0: krediet en dan zijn we per trading. Kwalt een die promie cliënten en die schetten dan kun ons financia. En credit rolling is eigenlijk dat basicamente collabora co EBM kabiregeling pa zien en ons entrepreneurs dan po haaien opportuniteit pa haaien financiamento pa expande nan compagnia. Solamente in Aruba, nos tien na Bonaire, Corsau en San Martin, varios compagnia den pipeline en mi tingo bisata me den 6 luna di tempo, nos financia 7 compagnia, qualta hopi, e ta demonstra un necessidad tamme pa e tipo di regeling nan aki kutin garantia di EBMKB.
1: Per mijo seguro, per mijo servicio, nos te recomendabo Bouhart Assurancia. Cu telefon 528-8888, Bouhart representa tu re compagnia nan di seguro aquí en Aruba. Botar otras